0: zondag op het NOK FM 100 MHz.
1: Nu moet je de stem ik iedere maand houden.
2: Ik ga zingen om nog met jullie pas lakkata niet te meer zoek. Nu ja kachtoni zeggen die lakte zetloni. Uitlook goed te slimen ik onnu amilu machtlo niet jessen het in de rakpok. En nog aan van de kippen zich zich kunt je momenten ripping als je tong aan het zoeken zoals de rakte zaak.
1: Wer oezekken van Nuuk?
2: Mandag den 1. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.